Hij bidt voor zijn nofalja, hij zeent de zinje. En hier zijn zes schriftstellen aangegeven. Het eerste is Epheser kapitel 5, 1 en 2. Als God zijn leven kennen, streeft hem immer ähnlich te worden. Ziet een ander goud zoals Christus ons goud via. En zijn leven voor ons opvat als een scheinen geruch, aan dem God een gevallen houdt. Also Jezus is een opvat geworden voor ons. Hij wie dat loom, wat de welt zin moet wegnemen. Im Oude Testament wie dat de hohe priester, wat de ernstunde deed voor de menschen, voor God. Dit wie wat Aaron bevolen via. Dat wie Moses zijn broeder. Ta ene tijd wie hij de hohe priester. En hij wil de mensen dan leiden en Gottesdienst. En hij wil ook opfer brengen. Manchmal voor danksagung en andermal voor ihre zin. Also im Nieuwe Testament is Jezus des hohe priester. En hij is endlich dat opfer geworden voor ons. Hebräer kapitel 9, 25 en 26. Hij brok zich ook niet immer ware opfer, zoals de hohe priester alle jaren met vreemde bloed en dat allerheiligste nen jink. Zes had hij moest veel meer lieden van aanvang van de welt aan. Hij is aber nu, te de laatste tijd, in en voor allemaal voor een dag gekomen en heeft met zijn enige opfer de zin over tijd gebracht. Dat opfer wat Jezus gemerkt heeft, is goed voor alle tijd. Voor de vergangenheid, voor vandaag, ook in de toekomst. Aber de hohe priester deed ook eindverstanden voor zijn mensen en dat hij beet voor aan. En in Johannes kapitel 17 is een gebed wat Jezus bedet het. En dit is je rood eier, hij vastgenomen wordt en dan hem verdampt wordt dat hij zal gekritzigd worden. Also eier hij een opfer wordt voor onze zin, dan beet hij voor ons. En ik wou niet dat ganze kapitel lezen. Aber ik wou proberen de wichtigste verse door u te nemen en de verte lezen. Uit Johannes kapitel 17. Ik lees 1 en 2. Als Jezus dit gezegd had, kijkt hij naar de hemel en zegt, Vader, de tijd is gekomen. Merk dienen zijn heerlijk, dat dien zijn die ook verheerlijkt. Du hast hem de volmacht over de ganze mensheid gegeven, al die dat eeuwige leven te geven, die du hem gegeven hast. En dan van vers 9. Ik vrouw voor aan. Ik vrouw niet voor de wereld, aber voor die, die du mir gegeven hast, wilst dat zijn dienen. Alles wat ik heb, is dient. En alles wat du hast, is meent. En ik zie en aan verheerlijkt. Ik zie niet meer in deze wereld. Aber deze zijn in de wereld. En ik kom naar die, helja voda, houd die zeker. En diene nomen, den du mir gegeven hast, dat zij eenzend, zoals wie eenzend. En daarna van 15. Ik vrouw niet dafür, dat du aan uit deze wereld nemen zalst, aber dat du aan ferm beizen beworen zalst. Zij zijn niet van deze wereld. Je rood zo als ik ook niet van deze wereld zie. Heil je aan in de waarheid. Dien woord is waarheid. Zo als du mij in de wereld nen geschikt hast, heb ik aan in de wereld nen geschikt. Dat is toch goed te horen, dat Jezus es zeer bekämmert, om die wat aan nofal gedaan. Hij weet hij wordt gestorven. Dat hij wordt tegen hem hemel voor. Hij wordt bij dem Vader zijn. Aber zijn jenja en andere wordt hem nofal gedaan. Die doen zich ganz verloten op hem. En dat is ook zeer goed. Aber physisch wordt hij niet meer bij aan zijn. En dan deed hij wat de hohe priester deed. Hij heeft voor God dem Vader en verlangt dat hij zal deze gläubige mensen bewaren. Hij zegt dat zo'n wat het hem geloven komen en zijn nomen wat de geraad zijn van ihre zende, die zullen bewoord blijven. Aber hier bet Jezus besonders voor zijn jenja, ook voor de vrouwlied wat er zijn, en die wat er dan rondom hem zijn. Aber hij bet ook voor wat er nog in de toekomst komen wordt, en vers 20. Ik vrouw niet bloos voor deze, aber ook voor die, die der er woord aan mij leven worden. Zij zullen alle eens zijn, zoals du voda en mij en ik en die. Dat zij ook in ons eind zijn, zodat de wereld dat blijft, dat du mij geschikt hast. De heerlijkheid, die du mij gegeven hast, heb ik aangegeven. Dat zij eind zijn mochten, zoals wie eind zijn. Ik en aan, du en mij, dat zij ganz eind zijn, dat de wereld door ons zijn kan, dat du mij geschikt hast.

Aan zou ik ook best, als u mij best. Als er Jezus als zeer bekamert, om al die wat er worden ten geloven komen, want de apostel is worden ere lief verbrengen, zonen wat er Luther worden, Christi genaamd worden. Hij wil hen wie zullen alle taub zijn. Krijg zo als een schoophoord bekamert es om de ganze herd. De schoophoord bezorgt de jonge ook de oude, dat is dem zijne arbeid. En Jezus is bekamert om ons, en doordurch bringt hij ons ver dem voda en zijne gerechtigheid. En danach van vers 24. Voda, ik wil dat die, die du mij gegeeft hast, ook door zijn voor ik zie, en dat ze mijn herrlichheid zijn, die du mij gegeeft hast. Du wirst mij goud, eier de welt ihren grond houdt. Gerechter voda, de welt haft die nicht gekannt, aber ik kan die, in deze weite, dat du mij geschickt hast. Ik heb aan met die nomen bekend gemerkt en word dat wieder doen. Dat die leef met die du mij goud wirst en aan zijn mocht en ik aan. Als Jezus dit alle gezegd had, ging hij met zijn jinger naar de andere zijde van de Kidron Tol. Jezus is een zeer goede hoge priester. Hij heeft geen zin wat hij bekennen moet. Hij is heilig en hij kan ons heilig maken. Door zijn nog meer schriftsteden ongegeven. Wat ons van dit erinnert doen. Römer Kapitel 8, 34. Wer wil verdomen? Christus Jezus is hier, der gestorven is. En meer als dat, hij wordt van dood opgewaakt. En is nu bij God ter rechterhand een bet voor ons. Dit is nu nodem dat Jezus zich rietzicht is. Hij deed voor ons beden, zoals wie een voor den anderen beden doen. Ik bet voor mijn vrouw, zij bet voor mij. Wie beten voor onze kinder? Ik zei aan manchmal, ik wou wensen dat zij ook voor ons beten doen. En er zijn vielleicht ook wessen van jünd wat voor ons beten doen. Daar wil ik mij voor bedanken. Nog een schriftstuk is Lukas Kapitel 24, vers 50. Hij neemt aan Rutbert Bethanien een hoofdzine heen op en zeeend aan. Also dat weer het laatste ding wat Jezus deed, eier hij aan verloten deed. Aber wat is een zeeend? Dat kan mij als een mening hebben. Wanneer wie am Gottesdienst sind, dann do wie am Sehne. Wils wie done dann wat erreicht is. En wann wie irgendwat done wat erreicht is, tja wie do abregne, dat Gott ans Sehne wat. Dat meint, hij deed ans Goudheide. Hij deed ans wat lover. Ober dat kan ook meine, wann wat a potje zat. Wat er wat gebruckt worden, für ne helje lier, oder für ein helje ding. So als dat ovenmol wat a potje zat. Dat koffel, ook dat brood. Am koffel, du erst bloß wirklich wien oder saufbeerno. In dat brood erst bloß gewinnelt brood ohne hef. En dit betekent Christus zijn charpa in dat blood, wat hij vergoten haft. Also, dat wordt aan een pot gestalt door touw. En ik leef dat wat Jezus hier deed met zijn jinger. Eier hij aan verloten deed. Zij zijn endlich mooi bloß gewinnelt mensen. Zij hebben ober Jezus zijn leer gehad voor 3 jaar. En nu stelt hij aan een pot dat zij worden de apostel zijn. En zij zullen gaan en mij jenja maken. Dat is een helje zweck. Wie doen hier zonder stad zo goed met onze kwartje gebieden? Dan hebben we nog Epheser Kapitel 1, 3 en 4. Ons Heer Jezus Christus zijn God en Vader zal door vergeloofd worden, dat hij ons als Himmelsbürger al de geestelijke zegeningen geschonken heeft. Wils hij de wereld den grond leed, had hij ons bestemd en Christus zijn heilige onschuldige kinder te zijn. Dan is de nächste vraag, woran besteedt Christus zijn koninklijke ambt? Hij heeft geboten en rechten. Hij regeert zijn volk, hij deed zijn vriend uitroden, hij bewoordt en beloont de zijnde. En hier zijn 4 schriftstukken ongegeven. Israël had een koninklijke verlangd. Zij willen een koninklijke hebben en God geeft aan Saul en aan zijn David. En nu deem weer Salomon, en dan weer er nog een grootschrift andere. Ober onja David wordt Israël zeer sterk, en ook ze weer zeer goed af. En God had aan versproken een Messias, een Christus, een Rada. En die wordt uit David zijn familie komen. En dat wordt een werkelijke koning zijn. Dit is wat de profeet Jeremia zei dat, Kapitel 23, vers 5 en 6. En de Heer verspreekt dat er wordt een tijd komen, dan wordt hij een die van David afstamt,
and they erreicht